0: belasting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkenbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel.

0: open.
1: Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: hang up and try your call again.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

nimmer trouwen, want het kwam er niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrede met het meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker.

Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lenteregen, in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas

0: In Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Lent en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
4: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
3: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
5: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino de Leo de Messi.
3: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Zo'n Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Zo'n Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511-965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket.

te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Prants.
4: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
3: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
5: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
3: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond 360. New truck.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merenstein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
3: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
2: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
2: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: John. John, Cor, John. Het lijkt me nou zo leuk om...
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Je hebt ons gevonden.
1: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
7: 360.
8: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: goedemorgen op deze woensdag de 7e oktober van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. We zijn deze aflevering begonnen met Mary Welsh uit 1964, My Guy. Dat nummer is ook gebruikt door onder andere Sister Act. En dat was Whoopi Goldberg die dat dan zong. En we hadden zojuist ook BZN met Sevilla uit 1977. Er staat hier op mijn blaadje 1077. Maar die middeleeuwse periode, dat lijkt me niet voor BZN geschikt. En wie zit er tegenover mij op de woensdag? Natuurlijk, Rina Haver.
1: Een hele goede morgen, Rob. En een hele goede morgen, luisteraars. En gezellig, zeg ik altijd weer, dat u weer bij ons aanschuift. En van plan bent om de komende 2 uur hopelijk met ons door te brengen.
0: Ja, dan krijgt u weer een heleboel rubrieken te horen. Onder andere regionieuws. U krijgt top 40, rondje Hollands, rondje Frans. Oh. En u kunt verzoekplaten aanvragen. Op welk nummer ook alweer?
1: 085-2020-300. Ja, 085-2020-300.
0: Ik heb het staan, 085-20.
1: Ligt weer een hele stapel leeg. En ik hoop dat dat gevuld gaat worden.
0: We gaan naar de wijkschijf. En dat is Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros met een nieuwe versie van Heb je even voor mij? Welkom.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: De remake, de werkschijf van deze week, heb je even voor mij, Frans Bauer. En daar gaan Billy Dans en Avro Bros, die gaan zich daar dan mee bemoeien. Goed, we zijn toe aan een blik naar buiten. En dan denk ik, je zou toch niet zeggen dat het 7 oktober is. Want het is echt gewoon zweten nog steeds. En zeker in de middaguren, als het zonnetje lekker fel bezig is. Maar of we dat houden, zojuist binnengekomen met al haar apparatuur, nadat ze op het dak weer allerlei metingen heeft verricht, dat is Rina Haver, want we gaan naar het weerbericht.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Ja, Rob, ik zet net mijn zuidwester af, maar die was ook helemaal niet nodig. Hoor. Morgen waarschijnlijk. Maar ja, het blijft niet zo. Hè. Ik kan er niks van anders van maken. Die Indiaanse zomer, die hebben we wel zo'n beetje achter de rug, denk ik.
0: Maar ik las wel even, gewoon vooruitkijkend, en dat ga jij nog niet vertellen, maar dat ze volgende week toch weer richting 20 graden gaan.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Nou ja, het, van mij mag het. Ik bedoel, we hebben weer de woensdag, dan is het de weekmarkt hier in Beverwijk, de donderdag in IJmuiden en de vrijdag in Heemskerk. Ik bedoel, hoe leuk is het als er een klein beetje zonnetje is en dat niet iedereen onder zijn paraplu verstopt gauw zijn boodschappies op de markt gaat halen. Dus ik juich het alleen maar toe. Maar ik kan er verder niks moois van maken. Want vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Maar landinwaarts en zeker in het oosten en noordoosten schijnt nog vrijwel de hele middag de zon. Aan het eind van de middag volgt in Zeeland wat lichte regen. Waaien doet het niet of nauwelijks. Het is warm voor de tijd van het jaar, dat zei je al, met 20 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden in landinwaarts. Maar dat is altijd zo natuurlijk. Vanavond wordt de bewolking dikker en volgt vanuit het westen enige tijd regen. Aan het eind van de avond een graad of 15. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. De regen trekt langzaam naar het oosten weg en vanuit het westen wordt het droog en de verwachte temperatuur die zal ongeveer 9 tot 12 graden zijn. Morgenochtend is het in het uiterste oosten en zuidoosten nog regenachtig, maar de regen trekt langzaam naar Duitsland weg. Nou, daar mogen ze het hebben, wat mij betreft. Wat zijn wij toch kwijt in Nederland? Dat is wat ik ermee bedoel. Ja. In de rest van het land komt het tot buien, maar tussendoor schijnt ook nog de zon. De noordwestenwind is matig, dus dat is ook wel lekker. Dan waai je niet meteen helemaal uit je hemd vandaan. In de kustgebieden vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Nou, daar zitten wij niet. Windkracht is 4 tot 6 en rond het middaguur een graad of 14. Dan krijgen we de middag nog eventjes. Dat wordt ook gewoon lekker en graad of 16 tot 17.
0: Nou, zo mooi.
2: Dus ik denk dat we het er eventjes mee moeten doen. En Ab die vertelt morgen wel, wanneer het donderdag is, hoe het weekend eruit gaat zien. Want dan is dat wat dichterbij.
0: Ik ben best tevreden met wat jij allemaal vertelt.
2: Oh, nou, fijn heerlijk. Dat ik daar wat aan heb kunnen bijdragen.
0: Ja, heerlijk.

0: de instrumentale van vandaag was Santana en Samba Patti. En dat is wel een lekker nummer om even lekker bij de koffie zo te horen. Bij Eimon360.nl, dat is onze website, kunt u ontzettend veel lezen. Namelijk het laatste nieuws, de agenda per dag, wat er allemaal gaat gebeuren. Er zijn leuke filmpjes van alles. Van, nou ja, leuke filmpjes, tenzij het om een ongeluk gaat, dan is het minder leuk natuurlijk. Maar nee, dan is het niet leuk, maar als een leuke rommelmarkt op de maquette lopen. Maar, ja, we maken dat spannend. Er zitten ook podcasts zitten erop. En zo heeft Maartje, onze Maartje van Eimon360, die heeft de podcast Praatje met Maartje. En Maartje, dat was degene die op de dinsdag ook altijd de ochtendmix deed in een verleden. En de aflevering 21 is ondertussen al gepubliceerd. En we gaan er eens even naar luisteren in het kader van het regio. Nieuws.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Eimon 360 podcast.
3: Ik ben Maartje Brakenhof en in Praatje met Maartje ga ik in gesprek met mensen die ik in het dorp tegenkom.
4: Ik hoop niet dat ik je overval, maar je zit zo heerlijk rustig hier al op dat bankje. Waar zit je aan te denken?
5: Ja, ik zit te denken aan mijn roots. Ik ben geboren in Heemskerk. Of ja, gewoond in Heemskerk voor lange tijd. En nu woon ik sinds 3 jaar in Spanje. En ik ga morgen met mijn ouders naar Spanje toe. En dat is natuurlijk best wel een bijzondere ervaring.
4: Je gaat je ouders laten zien waar je woont?
5: Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn ouders die zijn nog nooit in mijn huis geweest. Ik wil ze graag meenemen hoe ik daar leef. En dat is best wel een bijzondere reis natuurlijk. Hè. Als ik eigenlijk Heemskerker ben, maar ik voel me ook wel best wel thuis in het buitenland. En daar wil ik ze graag meenemen hoe dat daar het leven is.
4: Heb je een idee hoe je ouders zullen reageren? Want ze zullen toch best wel vreemd vinden dat jij naar Spanje bent gegaan.
5: Ja, dat klopt ook. Die zijn die. Nou ja, kijk. Nou weet ik dat ze best wel openstaan voor alles en iedereen. Dus ze zullen daar best wel begrip voor hebben. Maar het is natuurlijk ook fijn dat ze kunnen zien dat ik het daar naar mijn zin heb.
4: Ja, zijn je ouders ook zo avontuurlijk?
5: Ja, dat zijn ze wel. En die zijn avontuurlijk, omdat ze overal op afstappen en hun eigen leven hebben en mooie mensen zijn. Ze maken graag contact met mensen. En avontuurlijk in de zin dat ze, misschien zijn ze nooit geëmigreerd in het leven, maar ze hebben wel grote stappen gemaakt altijd in het leven.
4: Ja. Nou, heel leuk. En dan vertrek je met je ouders naar Spanje. En wat doe jij zoal als je in Spanje bent?
5: Nou, wat ik eigenlijk het liefste doe is mensen meenemen in de natuur. Dus dat ze even vanuit een bestaande situatie even ergens anders zijn en even kunnen nadenken over het leven. Dat vind ik mooi. En dat kan fietsend zijn of wandelend zijn, of in ieder geval even uit een bestaande leven. Of daar bedoel ik mee, uit een gezins- of uit een werksituatie. Dat ik ze daarin meeneem. En dat is dat is eigenlijk het mooiste om te doen, om die mensen even gewoon tot rust te brengen en dan zelf tot antwoorden te laten komen.
4: En dat lukt? Krijg je veel mensen?
5: Ja, ik krijg steeds meer mensen. Al vind ik het wel een gezonde uitdaging in deze tijd om reclame te maken. Hè, vroeger was het, en dat is nog steeds van mond-op-mond reclame. En tegenwoordig is het allemaal met social media en met marketing op social media en met internet. En vroeger was het de plaatselijke krant en van Hoort zegt het voort. En dat is, ja, dat is soms een uitdaging. Aan de andere kant geloof ik ook steeds meer dat als je het gewoon goed doet, dat er steeds meer mensen op afkomen.
4: Ja. Dus je bent nu een paar dagen in Heemskerk en dan neem je ouders mee. En hoe is het leven als je het vergelijkt van Heemskerk en Spanje?
5: Nou, er zijn twee opvallende overeenkomsten. En dat is Heemskerk grenst aan het duingebied en aan de zee. En zeker zeker die natuur is hetzelfde als de natuur in Spanje.

0: droogte in de rivieren in Nederland. En dat zie je aan natte gebieden in Spanje, wat eigenlijk vreemd is voor de tijd van het jaar. Maar ja, goed, we zijn hier niet voor niks op de aarde, toch? Hè? Om dat mee te maken.
1: Zullen we het hierbij laten? Want ik zie jou ongeduldig op je klok kijken. Je gaat zeker nog langs vrienden.
0: Ja, ik wil graag even de momenten nog even pakken in Heemskerk om langs wat vrienden te gaan. En daar, dat vind ik toch belangrijk ook. En dan gaan we morgen vliegen.
1: Ja. Mis je dat niet in Spanje, vrienden?
0: Ik heb daar ook vrienden. En het is altijd belangrijk om gewoon goede vriendschappen toch, ook al zit er afstand tussen, bij te houden natuurlijk.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ah, Ken. En Barbie. Ja. Met de Barbie Girl. En dat was de groep, of met z'n tweeën, het duo Aqua. U hoorde daarvoor het Regio Nieuws. Een interview uit de podcast van Praatje met Maartje. En als u daar meer afleveringen van wilt zien of horen, net zoals al het Regio Nieuws en de agenda en noem maar op, dan verwijs ik u naar eimond360.nl. Ik verwijs u nu naar Rina Haver, want we gaan naar het Rondje Hollands.
3: Ja, want het is exact 3 minuten over 10:30 op dit moment.
2: En ik weet hoe jij gedacht hebt. Jij dacht Maartje, Barbie, ik hou het in de...
3: De meisjesnamen, of... Ja, de meisjesnamen. Alhoewel, Sammy is natuurlijk wel een beetje twijfel.

0: twijfelachtig.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is waar.
0: Sammy kan ook een jongen zijn.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is ook in deze tijd is dat weer heel erg in. Want namen kunnen zowel vrouwelijk als mannelijk zijn. Nou, en daar is helemaal niks mis mee.
1: Geen probleem.
0: Nee, dus ik begon inderdaad het rondje Hollands samen te stellen. En toen kwam ik op Ramses Safi met Sammy. En toen dacht ik, nou, is misschien wel leuk om die andere twee ook met namen te doen. Dus we gaan beginnen zo dadelijk met Hans de Boy. En dat kan natuurlijk niet anders zijn dan Annabel, want... hij heeft nog wel iets thuis ben, heeft hij nog gemaakt. Nou, daarna was het wel klaar. Ramses Safi met Sammy als tweede. En Herman van Veen, die zong een ode aan zijn dochter... die toen een jaar of 2, 3 was. En die heette Anne.
1: Ja, en jij gaat dan voorlopig ook even lekker luisteren. Mm. En dat is misschien het moment voor de mensen om te zeggen van... oh, Rina houdt haar mond.
0: Juist.
1: Dus ze kan de telefoon opnemen voor verzoekjes. En dat nummer was...
0: 085... 2020-300.
1: Ja, er staan er 3 voor de deur. Oh, het is Annabel, Sammy en Anne. Wat leuk, gezellig. Kom binnen.
0: Ja.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: En dat was Anne van Herman van Veen. Ondertussen is Anne ook alweer een hele grote volwassen vrouw geworden, met een gezin en kinderen en zo. Maar ja, dat is natuurlijk als zo'n nummer zo'n 45 jaar oud is. Ramse Sophie met Sammy daarvoor. En we begonnen dit blokje van drie met Hans de Boy en Annabel.
1: Ja, en dat waren dus drie meisjesnamen. Want ja. Sammy laten we even in het midden wat het is. Dat maakt allemaal niet uit. Dus, ik heb een meisje een keer in de klas gehad. Die heette Sammy.
0: Oh jawel, dus, kan natuurlijk.
1: Dat kan makkelijk. Ja, hoor. We hebben verzoekjes. En het nummer gaan we nog maar eventjes een keer noemen.
0: Ja, voor het geval dat u denkt van nou, daar wil ik nog wel even wat aan toevoegen. Of het in dit uur nog gaat lukken, dat denk ik niet. Maar het tweede uur staat nog helemaal open voor verzoekjes. En dat kunt u bellen 085 20 20 300.
1: Wat hebben we binnen?
0: We hebben binnen een liedje van Hans Visser.
2: Oh, hij zegt, zingen?
0: Nou, Hans gaat niet zingen zelf. Ik weet niet, misschien dat hartstikke mooi is. Maar dat heb ik nog nooit gehoord. Maar door ons weerbericht deed het hem denken van oh, al die regen en die wind. Hij zegt, en opeens dacht ik, ja, the sun ain't gonna shine anymore. Ja. En dat is van de Walker Brothers. Gewoon lekker voor zichzelf en voor iedereen die het mooi vindt.
1: Ik weet zeker op 27 juli of zo, 2027, zal hij ongetwijfeld wel weer schijnen.
0: Jawel. En eerder ook nog, hoor.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, en wij zitten hier met jou, dus jij bent het zonnetje in huis. Dus voor ons maakt het helemaal niks uit. Die had je niet verwacht, hè, Rob? Nou goed, John Doesburg, die heeft ook gebeld. En ik ga heel erg op de tekst letten, want John zei, wil je voor iedereen die luistert en voor ons bij de ochtendmix, maar ook heel speciaal voor zijn dochter Mariska, een nummer draaien van Fleetwood Mac. En dan gaat het over Sarah. En Sarah, ga niet helemaal vertellen waar het over gaat, want dat moet ik zelf ook nog even horen, want ik heb nooit op die tekst gelet. Maar dat is een nummer wat de zangeres Christine McVie heel erg aan het hart ging. Dus het is een beetje autobiografisch.
1: Oké.
0: Okay. Draaien we speciaal voor Mariska, de dochter van John.
1: Ja, en dan gaan we ook meteen maar het eerste uur afsluiten. En dan ga ik naar jou kijken.
0: Ja.
1: Want dan zeg ik, jij mag ook altijd een verzoekje doen.
0: Ja, en ik heb gekozen deze keer. Gewoon omdat ik het een hele mooie, goede zanger vind en vond. Want gelukkig, zijn muziek bestaat nog steeds. Hij is er al lang niet meer. Sammy Davis Jr. en dan The Candyman.
1: We gaan dus de Walker Brothers, Fleetwood Mac en The Candyman, oftewel Sammy Davis Jr. draaien. U kunt bellen met eventueel als u denkt van ik wil een plaat aanvragen 085 20 20 300. En wij zijn aan de andere kant van het nieuws weer terug met het tweede uur van de ochtendmix. Graag tot straks.
3: Het is weer tijd.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn de opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. De ochtendmix.
5: 1989.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Ochtendmix. Vandaag met Rob Keese en Rina Haver.

0: terug bij het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 7e oktober van het jaar 2026. Ja, en we hebben nog wat te doen in dit tweede uur, zoals de vaste rubrieken, maar we gaan beginnen met verzoekjes, want die zijn voor ons het belangrijkste, want de luisteraar gaat voor. We zijn in tweede uur begonnen met Gerard Joling, No More Bolero's uit 1989 en The Marbles met Only One Woman uit 1968. Wat zegt u? Verzoekjes gaan voor? Ja, ja, ja, u kunt bellen hoor. 085 20 20 300. En we gaan even kijken of Rina nog... ja, Rina is weer. Waar was je heen eigenlijk...
1: Ik zat onder mijn bureau.
0: Oh, zat onder
1: ja,
0: bureau.
1: Af en toe moet je even een rustpuntje nemen.
0: Ja, heel goed gedaan.
1: Ja.
0: Je hebt twee verzoekjes. Mm-hmm. Ga die eens even bekendmaken.
1: Ja, ja. Henny van der Bos die heeft gebeld. Ik had al tegen haar gezegd, hoor, komt in tweede uur. Want ze belde net een beetje aan het eind van het eerste uur. Maar dat geeft helemaal niks. Voor iedereen die luistert wil ze heel graag Halleluja laten draaien. En wij draaien de versie van Pentatonix.
0: En als Henny denkt Pentatonix. Nou, luister goed, want ja, dat is een hele mooie versie.
1: Ja, heel mooi. En Toon Minnebo. Die belde net en hij zegt, wil je wat draaien voor Lydia? Dat is natuurlijk zijn vrouw. Voor jou en voor mij, dankjewel Toon. En voor iedereen die het ook mooi vindt. En we mochten zelf uitkiezen.
0: Ja, ja, ja. En ja, aangezien 10 oktober weer de staatsloterij gaat vallen. Ik heb een vermoeden, Toon. Ik weet het niet waar het vandaan komt. Maar als je nog een lot hebt, ik weet het niet.
1: Zou hem kopen.
0: Ja, want wat gaan we draaien?
1: ABBA en Money, Money, Money.
0: Ja, en dan gaan we daarna ook meteen even de top 40 van 50 jaar geleden erbij pakken.
1: Ja.
0: En daar is een hele bijzondere nieuwe binnenkomer op nummer...
1: 29.
0: Ja, want we hadden gisteren hadden jullie... dat vond ik een vreselijk leuk nummer. Aunt Dinah has blown the...
1: De Hoorn, ja.
0: Echt zo'n jaren 20 nummer.
1: Een Scott Joplin idee, ja.
0: Die kwam toen binnen op nummer 25. Maar op nummer 29, 50 jaar geleden, op 2 oktober 1976... wie kwam er toen binnen?
1: Onze eigen Corrie Konings.
0: Ja.
1: Ja, ze komt wel helemaal uit Brabant. Maar ze zit hier zo vaak dat ik noem het maar onze eigen Corrie Konings.
0: En dan kan je nagaan dat ze nog steeds zingt, nog steeds hits heeft, nieuwe platen maakt.
1: Ja.
0: En dit is van 50 jaar geleden.
1: Ja, kan je nagaan hoe lang haar carrière al duurt. Hè?
0: Over welk nummer hebben we het?
1: Het is voorbij.
0: Het is voorbij, maar wij gaan door. En wij gaan door met de verzoekplaten eerst. En daarna komt Corrie Konings. Jawel.
2: Het is weer tijd voor een...

0: Ja, twee verzoekjes en we hebben de rubriek Terug in de Tijd, de top 40 van 50 jaar geleden, even erbij gehaald. En dat was Corrie Koning. Zou dit anno 2026 ook een grote hit zijn geweest die in de top 40?
1: Het is toen al geen hit geworden, dus ik denk 50 jaar na dato helemaal niet.
0: Nou ja, hij stond wel in de top 40.
1: Jawel, maar als binnenkomen.
0: Als binnenkomen, ja, dat is waar. We gaan weer ruimte maken voor datgene waar wij natuurlijk ook een hele belangrijk aandeel in hebben. Namelijk het regionieuws. En dat gaat dan als volgt, ja.
2: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en dat ga ik in ieder geval even doen. Want er is een berichtje binnengekomen uit IJmuiden. Want de bewoners van de Planetenweg in IJmuiden, die moeten het al dagen zonder straatverlichting doen. De lantaarns vielen uit nadat bij werkzaamheden per ongeluk een kabel werd losgetrokken. De gemeente meldt dat monteurs aan de reparatie werken. Ook zou er inmiddels een voetganger zijn aangereden op een zebrapad, omdat de automobilist deze over het hoofd zag. Volgens de gemeente Velsen ontstond de storing bij werkzaamheden van netbeheerder Liander in Zeewijk. Die verwijderde overbodige kabels uit de grond en legde waar nodig nieuwe kabels aan. Daarbij werd de kabel van de openbare verlichting per ongeluk losgetrokken van een kabel van de netbeheerder. Via Fixie, het meldpunt voor problemen in de openbare ruimte, kwamen tientallen meldingen binnen over de uitgevallen verlichting. Volgens Alex van der Molen is het sinds vrijdag gevaarlijk op straat. Hij omschrijft de situatie als aardedonker en zegt geen informatie van de gemeente te hebben ontvangen. We zien niks. Dat er bij werkzaamheden iets mis kan gaan, dat begrijpt hij goed. Maar hij wil dat de buurt daarover wordt geïnformeerd. Vertel het ons. We voelen ons op deze manier echt niet serieus genomen. Het briefje in de bus was niet moeilijk, gaat hij verder. Ook andere bewoners voelen zich onveilig. Ik loop met een zaklamp als ik mijn hond ga uitlaten, vertelt een van hen. Een andere bewoner heeft moeite om fietsers te zien en ondervindt hinder bij het parkeren. Ik zie niet zo goed in de avond, dus het is altijd wel spannend. Buurtbewoners vertellen dat een voetganger zou zijn aangereden bij het oversteken op een zebrapad. Volgens hen had de automobilist de voetganger niet gezien. Of deze aanrijding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is nog niet bevestigd door de politie. De bewoners maken zich al langer zorgen over het rijgedrag op de weg. Er wordt hier veel te hard gereden, zegt een van hen. En een ander vertelt over het oversteken. Dan wil ik oversteken en dan stoppen ze gewoon niet. Verkeersdrempels zouden volgens bewoners kunnen helpen. Dan moeten ze ook afremmen. De gemeente laat weten dat een oplossing nabij is. Monteurs hebben een kabel nodig en die moet besteld worden, aldus de gemeente. En als alles meezit en volgens planning verloopt, dan kunnen de mensen uiterlijk donderdag weer over een verlichte planetenweg lopen en rijden.
0: Nou, het is trouwens wel heel apart dat je dat zegt, want dit gaat over IJmuiden. Mm-hmm. Ik zelf woon in Beverwijk en sinds 14 september is het ook aardedonker op de Kreuzberglaan. En hetzelfde verhaal had ook over de Kreuzberglaan kunnen zijn. Ook met een kabel van Liander en ook.
1: Maar dat is dus al sinds 14 september, dan zijn we dus wat een maand verder. Hè?
0: Ja.
1: Ik hoop niet dat datzelfde geldt voor deze mensen. En ja, weet je wat het ook is? Ik denk dan wel van, als het zo donker is, A, heb je geen verlichting op je fiets? En B, heb je geen verlichting in je auto? Want dat moet toch het is niet zo dat het stikdonker is, dat je helemaal niks ziet. Dat lijkt me stug. Maar dat het een gevaarlijke situatie is, dat neem ik meteen 100% aan.
0: Zeker weten.
1: Ja.

0: Ja, en dan hebben wij op de website waar Rina het van afhaalde, eimon360.nl, die bericht kunt u teruglezen. Er zit ook nog een documentaire, een filmpje bij, waarin een mevrouw vertelt over de problemen op de planetenweg. Maar daar hebben we ook Eimond Kiest. En Eimond Kiest, daar gaat Martin Rensen of Jackie de Vries, of nou, noem maar op, iemand van de redactie, in gesprek met een wethouder of met iemand die in de politiek zit. En zo hebben wij een interview, een stukje laten we daarvan horen, met een wethouder uit de, ik wou zeggen provincie, maar dat is wel erg overdreven, uit de gemeente Heemskerk. En dat is wethouder Kees van Montfort.
1: Dit is Eimond Kiest, een programma...

0: Heel veel mensen zullen je niet kennen. Wie is Kees van Montfort?
1: Ik ben sinds 3 maanden wethouder. 34 jaar geleden zijn we vanuit Leiden verhuisd naar Heemskerk. En mevrouw kon daar een huisartsenpraktijk overnemen als huisarts. En ik zelf werkte toen nog bij Hoogovens. Inmiddels hebben we 5 kinderen. We hebben 4 kleinkinderen. We zijn echt helemaal gesetteld hier in Leiden. En wat voor hobby's heb ik? Ik heb in het verleden heel veel gesquashed en dan ben ik overgegaan naar padellen. Mm-hmm. Verder ben ik lid van een zangkoor, dat heet Intermezzo. En de dirigent van het koor vroeg mij om in dit verband nog eventjes die naam echt heel expliciet te noemen. Dus Intermezzo is een mooi koor.
0: Hebben we een reclame rondje gemaakt.
1: Bij de katholieke kerk in Heemskerk. Even kijken, wat kan ik nog meer van mezelf zeggen? Ik ben eigenlijk sinds 3 maanden ben ik dan de wethouder. En dat is natuurlijk
2: een hele kort fragment van de bekendmaking, maar wie is wethouder de heer van Montfort van de gemeente Heemskerk? En als u het hele verhaal wilt horen, dan zou ik zeggen, ga naar eimond360.nl, de website van onze regionale zender. En daar kunt u alles zien over de agenda, het laatste nieuws, wat er allemaal gebeurd is. En er is ondertussen alweer heel wat gebeurd. Dus eimond360.nl.

0: Ja, dat zijn van die nummers die je dan plotseling hoort ergens op de radio of op tv. Lobo. En dan me and you and the dog named...
1: Me and you and the dog named Boo.
0: Oh ja, zit daar een verhaal achter?

0: Erop.
1: Nee, ik heb geen flauw idee, joh. Maar ik ken hem ook, net als jij, van de radio en uit de jaren 70, zeg
2: ja,
1: ik even.
2: Zoiets. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk op de woensdag hebben wij, zoals elke dag met de ochtendmix, rondje Hollands in het eerste uur. En in het tweede uur hebben we of een rondje Duits, of een rondje Frans, of gewoon een rondje niks, gewoon lekkere muziek.
1: Ja.
2: Maar op woensdag is het altijd een rondje Frans.
1: Ja. En ik heb gekozen voor Daniel Gérard met Butterfly. Nou weet ik wel dat Butterfly is een Engels woord. Maar dit is de Franse versie. Wat ook een grote hit is geweest in 1971. Daarna komt Si Jérôme en die zegt C'est moi. Hè, dat ben ik. Nou, hij mag zichzelf voorstellen op de tweede plaats. Kwam uit 1974. En Charles Aznavour die komt als derde met Ik heb Parijs gezien. En dat is, ja, als je die tekst. Maar ja, goed, maakt niet uit. Doe ik nou net alsof ik heel erg goed Frans spreek. Doe ik niet. Maar ik ken wel die tekst van dat nummer toevallig. J'ai vu Paris, ik heb Parijs gezien uit 1978.
3: Bonjour, voici une courte séance de français avec Rina Haver.

0: Dat was hem, de grote kleine man. Charles Aznavour, J'ai vu Paris. Daarvoor Si Jérôme, C'est moi. En Daniel Girard, die bezong zijn Butterfly.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: En dan hebben we het natuurlijk over 7 oktober door de jaren heen. Gaan we even naar 1840, want koning Willem I trad af als koning der Nederlanden. 1919, de KLM, oftewel de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, werd opgericht als oudste nog bestaande luchtvaartmaatschappij. In 2023, ook op 7 oktober, werd Max Verstappen voor de 3e keer op rij Formule 1 wereldkampioen. En in datzelfde jaar vond er een zware aardbeving plaats in West-Afghanistan. Op 7 oktober, maar dan ook in 2023, waren er zware raketaanvallen. Want vroeg in de ochtend, rond 6:30 's morgens, vuurde Hamas duizenden raketten af vanuit de Gazastrook op steden in het zuiden en in het centrum van Israël. Honderden gewapende Hamas-strijders braken door het grenshek met explosieve bulldozers, motoren en paragliders. Er kwamen ruim 1100 tot 1200 mensen om het leven, voornamelijk burgers en militairen. En meer dan 200 mensen werden meegenomen als gijzelaar naar Gaza. De Israël reageerde direct met grootschalige bombardementen en een militaire invasie van de Gazastrook, met een enorme humanitaire crisis en tienduizenden doden tot gevolg.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Ja, en eerst gaan we u natuurlijk even feliciteren. Hè. Als u jarig bent vandaag en u luistert naar ons, dan hoop ik dat u lekker met een gebakje en met een kopje koffie, of misschien wel wat sterkers rond deze tijd, want het is uiteindelijk al 11:45, voor u zit en dat u denkt, ik ben lekker jarig vandaag. Nou, als u dat meemaakt vandaag, dan wensen wij u het allerbeste toe en een heel mooi nieuw jaar. En natuurlijk van harte gefeliciteerd namens Eimond 360. Er zijn ook wat bekende mensen jarig, bijvoorbeeld een Maartje van Wegen. Zij is op dit moment 76 jaar oud geworden. Taylor Hicks, de Amerikaanse zanger, die is 50 jaar geworden. Ellen ten Damme, de Nederlandse zangeres en actrice, die viert vandaag haar 59ste verjaardag. En Vladimir Poetin, die wordt ook alweer 74 vandaag. En de Amerikaanse zangeres Toni Braxton, die is vandaag 59 geworden. En daar doen we een stukje muziek van bij met Unbreak My Heart.

0: dat was nog steeds op de achtergrond Toni Braxton. En Unbreak My Heart en dat allemaal. Omdat ze hoe oud vandaag ook alweer geworden is.
1: Moet je dat nou vragen nadat ik het op papier heb weggelegd?
0: Ja, dat wil uit, toch? Je gaat toch straks lekker op visite bij haar. En dan ga je zeggen...
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, zij verwacht me wel. 59 is
0: 59,
1: geworden.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, met de jarigen zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van de ochtendmix. We gaan eruit met Rio. Meewoed. I Remember You, Frankie
1: Ifield.
0: Ja. En dan hebben we ook nog Lou Rawls en See You When I Get There. En ik wil mede namens jou natuurlijk ook, Rina, alle luisteraars bedanken.
1: Tuurlijk, ja, geweldig dat ze er weer waren. En hartstikke fijn dat er verzoekjes weer zijn doorgekomen.
0: Ja, alle bellers willen we bedanken. De redactie voor het doorgeven van lokaal of regionaal nieuws. Morgen is er weer een nieuwe ochtendmix, maar dan met Ab Jenema.
1: Ja.
0: En ik sta een beetje naar de deur te kijken, want straks komt Eindeloos Heimond. Maar of dat eindeloos is, dat...
1: We hebben geen idee. Meestal is onze opvolger al binnen en dat is nu niet gebeurd. Dus we wachten het even af.
0: We wachten het even af. En misschien zit het ook wel in de...
1: Maar er valt geen stilte hoor op de radio. Nee, zeker niet.
0: Misschien is het wel ingeprogrammeerd.
1: Oh, dat zou best kunnen, ja.
0: Maak er een mooie dag van. Geniet van de nazomer nog. En niet treurig zijn als het allemaal wat kouder gaat worden.
1: Je kunt je er tegen kleden.
0: En weet je, het wordt altijd weer 21 maart. En dan begint de lente.
1: De lente, juist.
0: Ja. Maak er een mooie dag van. Rina, bedankt hè.
1: Ja, jij ook bedankt hè, Rob.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
4: Eindeloos Eimond.
5: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Welkom bij Eimond 360 op deze nog zonnige woensdagmiddag. Het is 7 oktober alweer. Bedankt aan Rob Kees en Rina Haver voor 2 uur gezellig ochtendmix. En wij gaan er 2 uur een eindeloos Eimond van maken met veel nieuws. Wat is er de komende week allemaal te zien en te doen in de bioscoop? In de bioscopen, want we hebben er meerdere in de Eimond. En natuurlijk ook het regionieuws hoort u bij ons in Eimond 360 programma's. Dus ook in eindeloos Eimond. En de muziek komt vandaag uit 1979.

Ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd bij de Omroep in Amsterdam werkzaam was. En dat ik als verslaggever werd gestuurd naar een indoor wielerwedstrijd in Aalsmeer. En dan haalden ze die hele bloemenveiling leeg. En dan gingen ze daar een criterium rijden. En Gerry Kneteman die deed onder andere mee. Misschien was het wel niet 1979, dan was het iets later. Maar goed, in ieder geval Kneteman deed ook mee. En of ik wel genegen was tegen hem een rondje op een lichtfiets te gaan rijden. Nou, dat was ik wel. En we hebben met z'n tweeën vreselijk gelachen. Dus ik heb goede herinneringen aan die periode in mijn leven. En ook muzikaal ziet het er allemaal hartstikke leuk uit. Dit zijn de Dolly Dots uit 1979.

Everybody, get up and boogie. Freddie James, dat was een klein jongetje. En die veroverde de hitparades. Daarna hebben we eigenlijk nooit meer iets van hem gehoord. Van deze band hoorden we heel veel in die periode, 1979 daarvoor en daarna. Het Electric Light Orchestra, dit is Shine a Little Love.

kleine meisje met de grote basgitaar, Suzy Quattro, is dat. She's in love with you, jazeker. Tegenwoordig kun je het antwoord misschien soms ja zeggen. Vooral in Japan en in China schijnen ze al aardig op te komen. De zogenaamde de robotvriendjes. En dan krijg je dus de vraag aan Friends Electric. Nou, soms wel. Dit is de Tubeway Army.

Herman Brood, Never Be Clever. Na de volgende plaat is het tijd voor het nieuws. En dan gaan we het nieuws uit de regio bespreken. Maar eerst Abba.

0: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: De grote zaal van het Kennemertheater in Beverwijk kan na de brand van vorige week ruim 2 maanden niet worden gebruikt. Dat zegt directeur Rob Spannemaker. De schade aan de technische installatie raakt niet alleen de komende voorstellingen, maar ook het jubileum in november. Wat daarvoor was gepland in de grote zaal, dat zal zeer waarschijnlijk niet gaan gebeuren, aldus Spannemaker. De brand ontstond vorige week woensdag 30 september in een besturingskast in het theater aan het Kerkplein. En daarbij kwam veel rook vrij. Medewerkers probeerden het vuur zelf te blussen, waarna de brandweer de bluswerkzaamheden overnam. Nu wordt duidelijk hoe groot de gevolgen voor het theaterprogramma zijn. Volgens Spannemaker is de besturingskast van de trekkenwand volledig kapot. Hoe lang het herstel precies gaat duren is nog onzeker. Experts onderzoeken welke werkzaamheden nodig zijn en hoe snel die kunnen worden uitgevoerd. Ook het technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Een definitieve datum waarop het hoofdpodium weer beschikbaar is, kan de directeur nog niet noemen. De kleinere zalen kunnen wel worden gebruikt. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden moeten het al dagen zonder straatverlichting doen. De lantaarns vielen uit nadat tijdens werkzaamheden per ongeluk een kabel werd losgetrokken. De gemeente meldt dat monteurs aan de reparatie werken. Ook zou er inmiddels een voetganger zijn aangereden op een zebrapad, omdat de automobilist deze over het hoofd zag. Volgens de gemeente Velsen ontstond de storing bij werkzaamheden van netbeheerder Liander in Zeewijk. Die verwijderde overbodige kabels uit de grond en legde waar nodig nieuwe kabels aan. Daarbij werd de kabel van de openbare verlichting per ongeluk losgetrokken van een kabel van de netbeheerder. Via Fixie, het meldpunt voor problemen in de openbare ruimte, kwamen tientallen meldingen binnen over de uitgevallen verlichting. De gemeente laat weten dat een oplossing nabij is. Monteurs hebben een kabel nodig die moest besteld worden, aldus de gemeente. En als alles mee zit en het volgens planning verloopt, dan kunnen mensen uiterlijk morgen weer over een verlichte planetenweg beschikken. Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van de 16 bruggen in ons land die volgens journalistiek platform Follow the Money zonder waarschuwing kan instorten. Het viaduct werd in 2021 voor het laatst geïnspecteerd. Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat het viaduct veilig genoeg is om er overheen te rijden. De 16 bruggen hebben een verhoogde kans om onverwacht in te storten door een probleem met het gebruikte staal, zo schrijft Follow the Money. Het gaat om staaldraden die onder spanning in het beton worden verwerkt en een verhoogde kans hebben om te knappen. Het westelijk viaduct in Uitgeest is in 1956 gebouwd en staat pas sinds dit jaar op de radar vanwege instortingsgevaar. Hoewel experts hebben geadviseerd om bruggen met dit risico 2 keer te inspecteren per jaar, is dat bij onder meer het westelijk viaduct niet gebeurd. De brug in Uitgeest is in 2021 voor het laatst gecontroleerd. Het Spaarne gasthuis behoudt de huidige 3 locaties.

0: locaties in Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid en Hoofddorp. Het ziekenhuis in Zuid wordt vervangen door nieuwbouw en daar wordt de 24-uurzorg geconcentreerd. Het was al jarenlang duidelijk dat het Spaarne Gasthuis nadacht over het concentreren van deze 24-uurzorg. Daarbij gaat het om spoedeisende hulp en de zorg voor patiënten die in het ziekenhuis moeten overnachten. Die zorg is nu nog verdeeld over de ziekenhuizen in Hoofddorp en Haarlem-Zuid. Vroeger had de stad 7 ziekenhuizen. Haarlem kan niet zonder spoedeisende hulp komen te zitten. Voor een drukke stad met ruim 140.000 inwoners is een ziekenhuis cruciaal. En tot zover het regionieuws voor vandaag.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van WordPress.com, oftewel Rico Schreuder. Jawel. Rico Schreuder die meldt ons dat het vandaag nog mooi weer is. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond komt er regen. Morgen buien, maar zo nu en dan ook de zon. Vrijdag valt er enige tijd regen, maar het komt weer tot buien. De temperatuur zakt, maar stijgt dan wel weer naar zo'n 15 graden... wat normaal is voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Werd er in 1979 ook Nederlandstalig werk uitgebracht? Jazeker. Het was toen ook nog de tijd van de carnavalzit, dus daar heb ik er strakjes eentjes voor je. Van André van Duin, ik heb hele grote bloemkolen. Maar eerst is hier Willem Duin met Willem over zijn eigen, over zichzelf. En grote handen natuurlijk.

0: Grote bloemkolen!
1: Hij blijft leuk. André van Duin met hele grote bloemkolen. Een van de mooiste nummers die in 1979 uitkwam was een Nederlands product. Namelijk een single van de formatie Kayak, Ruthless Queen. Ik hoef er verder niks aan toe te voegen.

Ja, was hij mooi of was hij mooi? Dat was Ruthless Queen van Kayak. Ze hebben nog veel meer mooie dingen gemaakt, maar dit vind ik echt een buitencategorie, moet je heel eerlijk zeggen. Goed, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur van deze aflevering van Eimond 360's, weet je wel, komma is. Bezit aanduiden. Eindeloos Eimond voor deze woensdag. Maar we gaan nog een uurtje door met muziek uit 1979. En ook in 1979 was er een Eurovisie Songfestival. En toen won een land waarvan een hoop mensen zeggen dat ze dit jaar niet meer mee zouden mogen doen. En dan heb ik het over Israël. Israël won toen 2 jaar achter elkaar. Abani Bi, kan ik me nog herinneren. En deze. En daar eindigen we dit uur van Eindeloos Eimond mee. Het is de formatie Milk and Honey. En het was een grote hit in heel Europa. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa dus. Milk and Honey met Halleluja. Daar komen ze. En tot straks na het nieuws.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
8: Eindeloos Eimond.
9: Franco!

Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond op deze zonnige, ja zeker zonnige woensdagmiddag. Het is inmiddels al, het is alweer 7 oktober en dan is het zonnig en meer dan 20 graden. En dan maar ontkennen dat de aarde opwarmt, hè meneer Trump? Maar goed, laten we het over leukere dingen hebben. In dit tweede uur gaan we het filmoverzicht bekijken. Wat is er in de bioscopen in de Eimond allemaal te zien de komende week? En natuurlijk het regionieuws weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen.

prachtige tune is dit toch ook, voor de mensen die het graag weten willen. Hawaii 5-0 van The Ventures. Zoek hem maar op. Muziek uit 1979 met Nottingham Forest en Paper Lace als opener.

het bioscoopoverzicht. Wat is er deze week te zien in de bioscopen van de Eimond? We hebben er drie. We beginnen in Beverwijk en dan is Infinity Vision te zien. De grootste zaal, zaal 1, is gecertificeerd voor Infinity Vision. En dat is Avengers Doomed, heet de film. En dat is dus in Infinity Vision. Een groot scherm van 17,5 meter breed, heldere en haarscherpe 4K-projectie en een prachtig Dolby 7.1 geluid. Avengers Doomsday komen de geliefde helden uit drie verschillende universums samen op een dodelijk kruispunt. En worden ze geconfronteerd met een existentiële dreiging die groter is dan alles wat ze tot nu toe hebben meegemaakt. Met onder andere Pedro Pascal, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Paul Rudd, Lewis Pullman en te veel om op te noemen. Voor de liefhebbers van het genre een absolute must. En dan Queen in Budapest. Morgenavond om 8 uur kun je het grootste stadion ooit in het nepstadion in Budapest gaan zien in de bioscoop. 80.000 aan uitzinnige fans. En die keken naar Queen. Volgens mij is het een beetje een van de laatste concerten van Freddie Mercury. Ik weet het niet helemaal zeker. Het is wel de laatste tournee met Freddie Mercury. Het is niet het laatste concert geweest. 7 oktober was het in 1986. Voor de liefhebbers dus vanavond. Morgenavond, donderdag 8 oktober. Om 8 uur 's avonds in Cineworld. Dan gaan wij naar de volgende. Dat is Whale Fall. En na de dood van zijn vader, gespeeld door Josh Brolin, gaat Jay Gardiner, een rol van Austin Abrahams, duiken voor de kust van Californië op zoek naar zijn overblijfselen. Maar hij wordt opgeslokt door een enorme walvis. Terwijl hij vastzit in de buik van de walvis en nog maar 1 uur aan zuurstof over heeft, realiseert hij zich dat de lessen die zijn vader hem gegeven heeft mogelijk de sleutel kunnen zijn voor de ontsnapping. Is het niet Jonas in de walvis die vannacht gevangen is? Ik weet het niet, maar volgens mij wel. Goed, dan krijgen we We're Making Friends. Het originele scenario van Sorkin voor dit vervolg op de succesvolle film The Social Network is gebaseerd op de gebeurtenissen die hebben geleid tot het onthullende artikel The Facebook Files in The Wall Street Journal. De film is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de jonge Facebook-engineer Francis Hogan, gespeeld door Mickey Madison. Als klokkenluider schakelt ze journalist Jeff Horowitz in, gespeeld door Jeremy Allen White van The Wall Street Journal is hij. En ze schakelt hem in om best bewaarde geheimen van het sociale netwerk aan het licht te brengen. Voor een mooie film, een goede film. Goed, dat was Beverwijk. Gaan wij naar Castricum. En dan komen we bij een aantal films die ook in andere bioscopen draaien. Maar ik wou er één graag uitlichten. Dat is namelijk een première. En dat is de première van Het Vergeten Eiland. DreamWorks Animation, de studio achter Vriendschappen tussen jongen en een draak in How to Train Your Dragon. Een ogre en een ezel in Shrek en een robot en een gansje in The Wild Robot komt nu met een schitterend emotioneel verhaal over twee hartsvriendinnen die dichter tot elkaar komen voordat ze uit elkaar groeien in Het Vergeten Eiland. Die ook de originele versie. En die wordt uitgebracht onder de titel Forgotten Island. Maar dit was dus Het Vergeten Eiland. En ja, het is alweer bijna zover. Volgende maand komt De Oude Baas uit Spanje weer naar Nederland. En dus is er ook een Sinterklaasfilm in de bioscoop. Namelijk De Club van Sinterklaas. Paniek in het Pietendorp. Met onder andere de Testpiet, de Koele Piet, de Danspiet, de Superpiet, de Bakpiet en nog veel andere Pieten. Ten slotte gaan wij naar IJmuiden, naar Velzen. Daar is ook Queen in Budapest te zien. En wat een enorme aanrader is, dat zijn de films The Goal. Ik zeg met nadruk films, want er zijn er twee. De eerste is Résistance en de tweede is Liberté. Résistance is de eerste van het tweeluik over Charles de Gaulle, de oud-president van Frankrijk. En die is zaterdag 17 oktober te zien om 3:15. En op dinsdag 20 oktober het tweede deel, de Gaulle Liberté. En dan kun je er een visje ook nog bij krijgen. En dan is het 4:15 de aanvang. En tot zover het filmoverzicht voor vandaag.

Bob Marley and the Wailers live. Allemaal uit 1979. Wat is het een fantastisch jaar geweest in 1979 qua muziek. Een jaar of zes later zou die Live Aid organiseren. Een geweldig popfestival om de hongersnood in Ethiopië te ledigen. Maar nu was hij nog gewoon de zanger van de Boomtown Rats. En had een bloedhekel aan maandagen. En vandaar ook dat het nummer heet I Don't Like Mondays.

0: dat was toch een hele mooie. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. En dan is het bijna 1:30, dus...
1: Het regionieuws hoor je in

0: werkzaamheden overnam. Nu wordt duidelijk hoe groot de gevolgen voor het theaterprogramma zijn. Volgens Spannemaker is de besturingskast van de trekkenwand volledig kapot. Ja. Hoe lang het herstel precies gaat duren is nog onzeker. Experts onderzoeken welke werkzaamheden nodig zijn en hoe snel die kunnen worden uitgevoerd. Ook het technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Een definitieve datum waarop het hoofdpodium weer beschikbaar is, kan de directeur nog niet noemen. De kleinere zalen kunnen vooralsnog wel worden gebruikt. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden moeten het al dagen doen zonder straatverlichting. De lantaarns vielen uit tijdens werkzaamheden. Per ongeluk nadat tijdens de werkzaamheden, dat moet ik zeggen, per ongeluk een kabel werd losgetrokken. De gemeente meldt dat monteurs aan de reparatie aan het werk zijn. Ook zou er inmiddels een voetganger zijn aangereden op een zebrapad, omdat een automobilist deze over het hoofd zag. Volgens de gemeente Velsen ontstond de storing bij werkzaamheden van netbeheerder Liander in Zeewijk. Die verwijderde namelijk overbodige kabels uit de grond en legde waar nodig nieuwe kabels aan. En daarbij werd dus de kabel van de openbare verlichting per ongeluk losgetrokken van een kabel van de netbeheerder. Via Fixie, het meldpunt voor problemen in de openbare ruimte, kwamen tientallen meldingen binnen over de uitgevallen verlichting. De gemeente laat weten dat een oplossing nabij is. Monteurs hebben een kabel nodig en die moest worden besteld, aldus de gemeente. Maar als alles mee zit en volgens planning verloopt, dan kunnen mensen uiterlijk morgen weer over een verlichte planetenweg lopen en fietsen. Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van de 16 bruggen in ons land die volgens journalistiek platform Follow the Money zonder waarschuwing zou kunnen instorten. Het viaduct werd in 2021 voor het laatst geïnspecteerd. Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat het viaduct veilig genoeg is om overheen te rijden. De 16 bruggen hebben een verhoogde kans om onverwacht in te storten door een probleem met het gebruikte staal, aldus Follow the Money. Het gaat om staaldraden die onder spanning in het beton worden verwerkt en een verhoogde kans hebben om te knappen. Het westelijk viaduct in Uitgeest is in 1956 gebouwd en staat pas sinds dit jaar op de radar wegens instortingsgevaar. Hoewel experts hebben geadviseerd om bruggen met dit risico 2 keer per jaar te inspecteren, is dat bij onder meer het westelijk viaduct niet gebeurd. De brug in Uitgeest is in 2021 voor het laatst gecontroleerd. En dan het Spaarne Gasthuis. Die behoudt de huidige 3 locaties in Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid en in Hoofddorp. Het ziekenhuis Zuid wordt vervangen door nieuwbouw en daar wordt de 24-uurzorg geconcentreerd. Het was al jarenlang duidelijk dat het Spaarne Gasthuis nadacht over het concentreren van die 24-uurzorg. Daarbij gaat het om spoedeisende hulp en de zorg voor patiënten die in het ziekenhuis moeten overnachten. De zorg wordt nu nog verdeeld over de ziekenhuizen in Hoofddorp en in Haarlem-Zuid. Vroeger had de stad 7 ziekenhuizen. Haarlem kan niet zonder spoedeisende hulp komen te zitten. Voor een drukke stad met zo'n 140.000 inwoners is het ziekenhuis cruciaal. En tot zover het nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Ja, als je naar buiten kijkt, dan zie je het. Hè. De zon schijnt vandaag nog flink en de temperatuur is ook nog lekker. Zo'n 22 graden is het buiten. Later vandaag krijgen we meer bewolking en vanavond volgt er dan wat regen. Morgen ook buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Vrijdag valt enige tijd regen, maar later komt het weer tot buien. De temperatuur stijgt dan naar ongeveer 15 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar. Het is over het nieuws en het weerbericht.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos IJmond.
0: Ja, dat hebben we al gehoord. Dus we krijgen nu iets heel anders. Nieuwe muziek uit 19... Nou, nieuwe muziek. Het is natuurlijk muziek uit 1979. En het is popmuziek.

0: Ik denk dat het de kortste bandnaam is uit de popgeschiedenis. Het is namelijk gewoon M. Popmuziek. Popmuziek. Volgens mij kwam het inderdaad uit Duitsland. Dan 1979. Wat was de top 3 als we nagaan wat het hele jaar is uitgebracht in die roerige tijd wat betreft muziek? Dan is het eigenlijk op de nummer 1 na wel vrij rustig. Nummer 3 vinden we terug Bright Eyes van Art Garfunkel. Nummer 2 Julio Iglesias met Quiereme Mucho. En wat er op nummer 1 staat, dat hou ik nog even geheim. Maar dit is de top 3 uit 1979.
1: 1979.

I Was Made For Loving You, de nummer 1 in de top 100 van 1979. Op 3 Bright Eyes van Art Carfunkel en je hoorde op 2 Julio Iglesias met Quiereme Mucho. En dit was Kiss. Goed, en na Kiss komen we bij Queen. A Crazy Little Thing Called Love. Here we go.

Now that we found love from the third world. En dat is de voorlaatste voor deze aflevering van Eindeloos Eimond. We gaan snel verder met de allerlaatste. En dat is One Way Ticket. Ik hoop dat jullie met plezier hebben geluisterd naar de afgelopen 2 uur. Blijf bij ons. Eimond 360 is er 24 uur per dag. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Fijne dag en tot ziens. Dag, dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Get up.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen.

Nou, we gingen even diep de jaren 90 in de platenkast. Hoi, welkom, ik ben Ellie. En dit was Jamiroquai, Deeper Underground. Nou, we gaan nu nog wat dieper. En laatst vroeg er iemand op de radio van... wat zou jij van AHA willen horen? En ja, als ik dan zeg AHA, zeg ik als eerste Take On Me.

Er zijn mensen die hele vreemde dingen doen voor de liefde. Ik geef toe, ook ik heb wel eens rare dingen gedaan. Helemaal aan de andere kant van het land afgereisd op mijn 17e achter een DJ aan. Ja, het zat er al vroeg in. Ik ben mijn 18e begonnen trouwens met radio maken tussen haakjes. Tennessee was dat natuurlijk. En daarvoor hoorde je nog AHA en Take On Me. En dit is wat recenter, Three Doors Down. Dit is Kryptonite.

de Postman en Cocktail. En het is wel leuk. Ik was ooit in de 90s bij Racism Beat It in Halfweg. En daar traden ze op. En toen hebben ze dit nummer gespeeld. En dat ging dan halverwege van een R&B-versie naar een reggae-versie. Ja, en daar was ik wel zo weg van. Ik vond dat zo mooi gedaan. Yes. Waar ik ook wel... Waar je me ook wel plezier mee doet, is Coldplay. Ik denk, is wat recenters. Dit is Paradise.

Een heerlijke van Carole King uit de jaren 70. En dit heette natuurlijk... Nou, gewoon It's Too Late. Dan nu gaan we lekker achterover zitten bij het prachtige saxofoongeluid van Grover Washington Jr. En het zoetvergoze geluid van Bill Withers. Nou, mooier kan je het bijna niet aankondigen. Just the Two of Us uit de 80's.

0: Eimond 360.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Aangezien ik niet alles uit mijn hoofd weet, zit ik hier met dat grote opzoekboek in mijn handen. Dit is uit de jaren 70, Tony Wilson. En dat nummer heet I Like Your Style. Dus kijk, ik ben er bijna. Mary Wilson, President Wilson, Tony Wilson. Ik dacht dat ik hem ook kende van een nummer van cover van Stevie Wonder, maar dat zal iemand anders geweest zijn. Als iemand het weet, @Ellie van Amstel op Twitter. Maar dit was zijn enige echte hit. Januari 77. I Like Your Style. En ik gooi nooit meer cijfers, maar hij kwam tot de 12e plaats. En je hoort hem nooit meer, terwijl... Ja, het was wel een dikke hit geweest. Grappig, hè? Daar hou ik van. Even kijken, wat heb ik hier nog meer in de aanbieding? Ik zit een beetje te twijfelen wat ik hierna zal draaien. Want ik heb nu volgens mij sterker stand de gelegenheid om wat Nederlands te draaien. Ja, we gaan ver terug in de tijd. Heb je er ook wel eens last van, 's morgens, als je naar je werk moet? Of als je als moeder zijn je kind zachtjes naar school moet duwen? Nou, daar gaat dit over. Het...

0: perfect day.
1: Perfect Day, een nummer van Lou Reed. In dit geval door een heleboel artiesten uitgevoerd. Volgens mij voor het goede doel. Iets van Red Nose Day of zo, volgens mij. In ieder geval een Engels initiatief. Dan gaan we nu even swingen met Black Legend. En die hebben een nummer van Barry White opgenomen. Dat heet You See the Trouble With Me. Don't Start Me.

El Giro, een graag geziene gast op North Sea Jazz. Dit was een van zijn hits uit de jaren 80. En dat heette natuurlijk Roof Garden. Ja, zo natuurlijk is dat niet, maar voor mij wel in ieder geval. En meneer Sterkenstand zegt dat het uur alweer om is. Dus gaan we nog even wat getallen er doorheen gooien. 74 en 75. We hebben het over de Canals.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
3: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
5: Sensatie. Sensatie zoeken.
6: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
5: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
3: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is. Popmuziek. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en we gaan er een uur even lekker tegenaan. Zoals dat vroeger wel eens gezegd werd op de radio. De parel van Hans Visser. We hebben het vat van Vincent vandaag ook weer. Jazeker. Een bijzondere live-opname, kortom, er is genoeg om lekker een uurtje naar de radio te blijven luisteren. Maar, zoals je dat voor ons gewend bent, beginnen wij staand.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Volgens mij was dat uit de musical Hair. En van de musical Hair naar een heel obscuur plaatje ergens uit de jaren 60. Het nummer is Baby, Why Did You Say Goodbye? Het nummer is van Casey Jones en The Governors en stond ooit op een B-kantje van een single. Obscuur plaatje dus.

Casey Jones and the Governors, Baby, Why Did You Say Goodbye? En voor Casey Jones and the Governors gaan we naar het Engeland uit de jaren 60 met de Dave Clark 5. Dave Clark heeft alles heel goed gedocumenteerd en alles goed bewaard. Dus er is nog heel veel terug te vinden over hem. En heel veel documentaires ook, heeft hij trouwens over zichzelf gemaakt. Hij vond zichzelf ook wel best goed, geloof ik ook. Maar sommige nummers die zijn ook echt wel heel goed. Zoals deze, Bits and Pieces.

The Golden Earring met Buddy Joe. Een van de, ja, vind ik wel betere nummers. Het is de hoogste tijd voor de Hans Visser parel. De parel van Hans Visser voor deze week. En dat is er eentje uit Den Haag. Komt van de Q65. Volgens mij was dit de eerste single van The Q, zoals ze ook wel genoemd werden. Hier is You're the Victor. Deze week dus de parel van Hans Visser.

wat een verschrikkelijk mooi nummer is dat toch? Chasing Cars was dat van Snow Patrol. En dan gaan wij naar The Beatles. Ach ja, kleine overgang. Hè? Maar moet kunnen, het is tenslotte popcircuit. De achterkant van de single Yesterday heette Dizzy Miss Lizzy. En het was iets heel anders dan Yesterday.

Dreamer van Supertramp bij Popcircuit bij Rijk. Straks is het tijd voor het vat van Vincent. Maar eerst gaan we nog even snel naar The Move. The Move, een formatie waar later het Electric Light Orchestra uit is ontstaan. En volgens mij was dit nog met Roy Wood als zanger. The Fire Brigade is het in ieder geval.

0: ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
1: Het Vat van Vincent.
0: Het Vat van Vincent voor deze week. Ja. We gaan eens kijken wat er op 10 april in de geschiedenis allemaal gebeurd is. En dat heeft allemaal te maken met vandaag, want het is vandaag dus 10 april. Althans, als deze uitzending voor het eerst wordt uitgezonden. Misschien wordt die ooit nog wel eens herhaald. Op 10 april 1605 was de kroning van paus Leo de XI. En dat was in Rome. In 1912 verlaat de Titanic de haven van Southampton in Engeland op 10 april. En in 1944 is er de eerste synthetische productie van quinine. In 1970 op 10 april zegt Paul McCartney dat hij uit de Beatles gaat. En in 1983 wint Henny Kuiper op 10 april de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maar wij gaan terug naar een ander tijdstip. Namelijk in 1962 op 10 april zijn de Flintstones voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. De animatieserie speelt zich af in het stenen tijdperk met als hoofdpersonen Fred en Wilma en hun buren Barney en Betty. Het is nog altijd een hele populaire tekenfilmserie, maar in de jaren 60 wordt die dus gemaakt door de tekenfilmstudio Hanna-Barbera. Het merendeel van de karakters wordt bedacht door de bij deze studio werkzame Ed Benedict, die in 2006 overlijdt. En de kreet van de familie Flintstone, althans van Fred Flintstone, is natuurlijk de volgende. Hele generaties zijn daarmee opgegroeid. Daar hoort natuurlijk een plaat bij het Vat van Vincent. En we hebben gevonden, uiteraard, hoe kan het ook anders, de B-52's met Meet the Flintstones.

The Stranglers en Golden Brown. Een favoriet van mijn vrouw, vandaar voor Irene deze gedraaid. Gaan wij naar de volgende Maisonette. Een one-hit wonder, maar wel een fantastisch mooie one-hit. Heartache Avenue. En daarna hebben we nog zo eentje. We kennen er allemaal wel. Alleen ze heeft maar één plaat gemaakt waar iedereen haar van herkent of herinnert. En dat is Lori Spee. En die drijven er gelijk achteraan. 2 one-hit wonders achter elkaar in popcircuit. Eerst dus de Maisonettes met Heartache Avenue. En daarna How Many Times van Lori Spee.

Laurie Spey, How Many Times. En daarvoor de Maisonettes en Heartache Avenue. En wij maken een hele makkelijke switch nu naar een van de vrolijke huppeltutjes uit de jaren 80. En dan heb ik het over Debbie Harry en Blondie. I'm Gonna Love You Too. Daar word je vrolijk van.

Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window toe. Hij doet van alles als je met de deur open doet. Blik op de klok wijst uit dat het weer tijd is voor de laatste plaat in deze aflevering van Popcircuit. We gaan eruit met Made of Orleans, Het is maar hoe je het uit wil spreken, van Orchestral Maneuvers in the Dark. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
6: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
5: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
10: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, de grote krent in jullie muzikale pap, voorgrondmuziek. En jullie horen het waarschijnlijk al. Ik heb een heel lage stem vandaag. Ja, ik zou bij wijze van spreken Maarten van Rossum kunnen zijn. Ik ben nogal verkouden, maar ik hoop er toch het beste van te maken. En ik hoop ook dat jullie door deze stem niet in slaap gaan vallen. In voorgrondmuziek komt muziek van over de hele wereld langs. De bedoeling daarvan is tweeërlei. In de eerste plaats komen tot verbinding tussen mensen van verschillende culturele achtergronden. Verbinding door muziek dus. En in de tweede plaats om IJmonders die van elders komen te laten beleven dat er via voorgrondmuziek op IJmond 360 ook belangstelling is voor hun cultuur. Welkom op voorgrondmuziek bij IJmond 360. Ik begon deze aflevering van voorgrondmuziek met de Afro-Franse band Del Gré. Op hun website stellen zij zich als volgt voor: drums die zowel strak als soepel en lenig klinken. Een dobro-gitaar met riffs die lijken gesmeed uit gloeiende sintels. En aardschokkende baslijnen die uit een gehavende tuba lijken te ontsnappen. Maak kennis met Del Gré. Een power trio dat de blues opnieuw uitvindt door er een rauwe, door rock gedreven trance aan toe te voegen. Ze roepen de ziel van de Touareg op, net zo goed als die van de Black Keys of John Lee Hooker, en dragen tegelijkertijd de tijdloze boodschap van Louis Del Gré uit, zijn heroïsche strijd tegen de slavernij op Guadeloupe. Daarom resoneert deze rebelse, vurige muziek vandaag de dag zo krachtig. Ze raakt ons tot in het diepst van onze vezels en laat zowel lichaam als geest trillen. Einde citaat. Ik liet van Del Gré de titeltrack van hun album Promis le Ciel uit 2024 horen. Mij was de hemel beloofd, betekent dat. In de tegenwoordige slavernij zien we dat mensen door slavenhandelaren vaak van allerlei mooie dingen worden voorgespiegeld, maar uiteindelijk in een hel terechtkomen. De hel van de gedwongen prostitutie, bijvoorbeeld. Nu Karina Gomez. Zij is een singer-songwriter en vrouwenrechtenactiviste uit het West-Afrikaanse land Guinea-Bissau. Ze werd in 1976 geboren als dochter van een vader uit Guinea-Bissau en een Kaapverdische moeder. Haar zangcarrière begon bij een gospelgroep in São Paulo, in Brazilië dus, waar ze 5 jaar woonde. Na haar terugkeer naar Guinea-Bissau sloot Gomez zich aan bij de iconische band Super Mama Jumbo. In 2011 verliet ze die groep om naar Lissabon te verhuizen en een solo-carrière te starten. Karina Gomez begeleidt zichzelf vaak op de tina, een bijzonder percussie-instrument dat bestaat uit 2 kale bassen, de ene gevuld met water, de andere er omgekeerd bovenop geplaatst, een instrument dat van oudsher door vrouwen wordt gemaakt en bespeeld. We gaan Sinal di Mindier, teken van een vrouw, beluisteren. Daarin zingt Karina Gomez in het Portugees Creools tot haar geliefde: ga niet weg, vertrek niet, neem mijn lasten niet mee als je gaat. Zeg niet dat het niet is gebeurd, zeg dat niet. Zie de waarde van een vrouw in.

Carina Comes uit Guinea-Bissau met een lied dat een thema heeft dat vaker voorbij zal komen vanavond. Tinariben, dat woord betekent in de Tamasheg-taal woestijnen. Tinariben dus is een collectief van Touareg-muzikanten uit de Sahara-regio in het zuiden van Algerije en het noorden van Mali. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers van de woestijnblues en hun gitaargedreven stijl combineert traditionele Touareg en Afrikaanse muziek met westerse rockmuziek. Het collectief kwam eind jaren 70 voor het eerst samen en bracht begin jaren 90 hun eerste studioalbum uit. Hun album Tassili uit 2011 won een Grammy Award voor beste wereldmuziekalbum. Van dat album laat ik de track Is Weg Atai horen. Die titel betekent zoiets als Ik dronk thee. Bij de Touareg en in de Sahara is thee drinken een belangrijk sociaal en gastvrijheidsritueel. In de tekst komt het volgende aan de orde. De verteller draagt pijn als een last. Hij verdrinkt... Hij drinkt een glas thee dat zijn hart verschroeit. Een vrouw heeft hem iets gezegd waarop hij nooit heeft gereageerd. En hij verlangt ernaar om uit zijn eigen situatie te ontsnappen, zoals een vogel doet die wegvliegt. Aan het eind van het lied verschijnt een prachtige tegenstelling tussen de dappere leeuw en een kwetsbare kikker, waarbij juist de kikker de weg naar het water heeft weten te vinden. Het is dus een lied over verlangen, gemiste verbinding en vrijheid. Dit is Tinariben.

Tinariwen met Is weg Atai. Naar aanleiding van mijn bezoek op donderdag 24 september... aan het concert van de Amerikaanse roots-muzikante Rhiannon Giddens in Tivoli-Vredenburg... noemde ik dat de website American Songwriter, dat deed ik namelijk vorige week... haar heeft omschreven als een van de belangrijkste muzikale geesten... die momenteel op aarde rondlopen. Zij is ook iemand die in wat zij ten gehore brengt... niet schuwt kritische kanttekeningen te plaatsen... bij het huidige Amerika onder het boevenregime van de regering Trump, bijvoorbeeld. Rhiannon Giddens sloot haar concert in Utrecht af met I Shall Not Be Moved. I Shall Not Be Moved is een Afro-Amerikaanse spiritual, hymne en protestlied... dat zijn oorsprong vindt in het zuiden van de Verenigde Staten... in het begin van de 19e eeuw. Waarschijnlijk werd het oorspronkelijk gezongen... tijdens religieuze opwekkingsbijeenkomsten in de open lucht... als een lied van bevrijding en vreugde voor tot slaafgemaakten. Het lied beschrijft hoe men als een boom geplant aan het water is... die niet zal wankelen dankzij het geloof in God... In een niet-religieuze context verwierf het lied onder de titel We Shall Not Be Moved populariteit als vakbondslied en als protestlied van de burgerrechtenbeweging. Hier is Rhiannon Giddens met I Shall Not Be Moved.

Rhiannon Giddens met I Shall Not Be Moved. In Utrecht werd dit tijdens haar concert, het refrein van het lied althans, met instemming door de zaal meegezongen. En wellicht hebben jullie dat vanavond ook gedaan. Lütfü Gültekin werd geboren in Turkije in 1949. Vanaf zijn 15e was hij actief in de muziek. In 1969 ging hij met zijn oom naar Berlijn om daar te werken. Hij bespeelde daar een tijd lang de sas op bruiloften. Hij had die sas in de jaren 60 zelf leren bespelen. Later ging Gültekin naar België en werkte daar in de mijnen. Gültekins eerste album werd uitgebracht in 1973. En daarna volgden er nog vele andere. Ik laat van hem zijn lied Gagiririm Dost horen. De tekst daarvan gaat terug op een gedicht van een belangrijke Ottomaanse Soefi-dichter en mysticus uit de 17e eeuw. Dost betekent mijn vriend. Maar het heeft in dit lied een veel diepere betekenis. In de mystieke traditie is Dost namelijk een aanduiding voor God, de goddelijke geliefde. In de context van het lied betekent Gagiririm Dost dan ook: ik roep de geliefde aan. Lütfü Gültekin.

0: Ja, dat was dus Lüfte Gültekin met Kagiririm Dost.
1: De muziek staat op de voorgrond en de presentator zorgt voor de aankomst.

Ja, dit waren dus Tristan Brugsch, een 38-jarige Duitse troubadour, en Fatonie, een 42-jarige Duitse rapper. De Duitse website Band Up schreef over dit lied dat, het zal niet verbazen, Nie wieder alleine heet, en dat eind augustus werd uitgebracht. Wat aanvankelijk klinkt als een wanhopige ontsnapping uit leegte, ontwikkelt zich tijdens het luisteren tot een ongelooflijk eerlijke liefdesverklaring aan vriendschap. Het nummer schommelt tussen melancholische pop en zelfspot. Zonder in sentimentaliteit te vervallen of te veel pathos op te bouwen, hebben Tristan Brugsch en Fatonie een nummer gecreëerd dat perfect de balans tussen kwetsbaarheid en humor beheerst, zonder emotionele diepgang te verliezen. De Noraan Sisters bestaan uit de in 1992 geboren Sultana Noraan en uit Jyoti Noraan, die in 1994 het levenslicht zag. Dit Indiase duo uit de regio Punjab zingt vrome Soefi-muziek. En ja, dat is dus de volgende Soefi-muziek nadat ik eerder de Turk Luftu Gültekin liet horen. Deze Noraan Sisters begonnen al heel jong samen te zingen. Hun vader ontdekte hun bijzondere aanleg toen Sultana ongeveer 7 en Jyoti 5 was. Het is niet alleen mooi zingen wat ze doen. Dus als ik het heb over vrome Soefi-muziek, denk dan niet van, oh, dat wordt heel ingetogen. Nee, hun stemmen hebben een soort roeping, antwoord, extase en strijd in zich. Ze kunnen heel zacht beginnen, dat wel, maar vervolgens bijna explosief uitbarsten. Ik las dit over hen ergens op internet. De stemmen van de Noraan Sisters bezitten een unieke chemie. Soms ingetogen en devoot, dan weer krachtig genoeg om een heel podium te vullen. Wanneer ze samen zingen, creëren het contrast en de harmonie tussen hun stemmen een

energie die nauwelijks is te evenaren. Hun doorbraak naar de mainstream Indiase muziek kwam met het lied Patakha Gudi uit de Indiase film Highway, die in 2014 uitkwam. Dit nummer introduceerde hun buitengewone vocale kracht bij een breed publiek en groeide uit tot een belangrijke hymne, dat lied dus, van vrijheid, spiritualiteit en zelfontdekking. Maar voorbij de roem en de populaire nummers schuilt de ware schoonheid van de Noraan Sisters in hun verbondenheid met Soefi-muziek. Muziek die niet louter wordt uitgevoerd, maar wordt beleefd. Twee zussen, een buitengewone muzikale band en stemmen die niet louter worden gehoord, maar rechtstreeks de ziel raken.

Chotana en Jyoti Noraan met Patakha Gudi. Er staat overigens op YouTube een filmpje waarin ze dit lied, meerdere filmpjes trouwens, ook live ten gehore brengen. Het is werkelijk indrukwekkend hoe zij in harmonie zingen. Hoe dat allemaal gelijk gaat met een power dat je denkt van tjonge, wat gebeurt daar? En dat slaat ook over op de zaal. Kijk er maar eens naar, zou ik zeggen. We gaan naar de uit Belfast afkomstige Ier Van Morrison. Hij bracht in 1988 samen met het Ierse muziekensemble The Chieftains een gezamenlijk album uit, het prachtige Irish Heartbeat, met Ierse liederen. Ik draai van dat album een door mij geliefde track, Garrick Fergus, die begint met harpbegeleiding en die geleidelijk opbouwt tot een punt waarop zanger en muzikanten voluit spelen om vervolgens weer ingetogen toe te werken naar een weemoedige ontknoping. Het lied is een klaagzang over een geliefde die op een Schots kerkhof begraven ligt. En in de liedtekst wordt teruggeblikt op de prachtige tijd die ze samen deelden. En als de ik-figuur voelt dat zijn leven ten einde loopt, denkt hij met liefde en weemoed terug aan vroeger.

Van Morrison en de Chieftains met het prachtige Carrick Fergus. Gillian Canizares werd in 1980 geboren in het Cubaanse Havana, waar zij viool studeerde in de strikte Russische traditie. Want ja, Rusland had toen natuurlijk invloed daar op Cuba. In 1997 verhuisde zij naar Venezuela om daar haar studie voort te zetten. 3 jaar later, in 2000 dus, verhuisde ze naar Zwitserland om aan het conservatorium van Fribourg haar opleiding te voltooien. Oorspronkelijk wilde ze een klassiek muzikus worden. In Zwitserland echter raakte ze geïnteresseerd in jazz en besloot ze ook om te gaan zingen. Ze woont overigens nog steeds in Zwitserland en ze verkreeg zelfs het Zwitsers burgerschap. Ze vond haar eigen muziekstijl toen ze de muziek van de Franse jazzviolist Stéphane Grappelli ontdekte en besloot die te mengen met Cubaanse muziek. We gaan luisteren naar haar lied Habana Bahia. In dat lied wordt de traditionele Cubaanse dansmuziek en zangstijl Guajira, de Guajira, verbonden met Braziliaanse muziekklanken. De liedtekst gaat over vrouwelijke kracht, verbondenheid en de gedeelde wortels van Cuba en Bahia.

Jillian Canizares met Habana Bahia. Het fraaie pianospel kwam van de Cubaan Rolando Luna. Ook hoorden we de Braziliaanse artiesten en rapper Udi Santos. Ik sluit dit eerste uur af met Malaka. Dat is een Frans Guadeloupees duo van de zussen Laurina en Sascha Moïsa. Ik begon dus dit uur met iets van Guadeloupe, Delgré, maar nu dus een Frans Guadeloupees duo. Ze zijn dus geboren in Guadeloupe en maken muziek waarin Franse pop en soul wordt vermengd met Guadeloupaanse, Creoolse muziek, afrobeat, traditionele ritmes en invloeden uit de R&B en alternatieve muziek. De naam Malaka komt van de pom Malaka, een vrucht uit Guadeloupe. De zussen aten die al vrucht als kind en kozen de naam bewust als verwijzing naar hun afkomst. Ik ga het nummer Woulé laten horen en het gaat over wortels, afkomst, vrouwelijke kracht en zelfbeschikking. Hier is Malaka.

0: beauté enterrée.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
5: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
4: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
6: 360. Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrondmuziek. Voorgrondmuziek, ja, laat verschillende muziekstijlen horen. Muziek die je niet vaak hoort op de radio van verschillende continenten en landen. En als je naar al die muziek luistert, blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is en ook iets om goed te beseffen. Ook in de IJmond, waar we met heel veel verschillende mensen qua culturele achtergrond samen wonen. Waarmee begon ik dit tweede uur? Wel nu, zo'n 2 maanden geleden liet ik een nummer horen van de Belg met Rwandese wortels Stromae. En ik vertelde toen dat Stromae door psychische problemen uit beeld was, maar de afgelopen 2 jaar weer iets van zich laat horen door zo nu en dan een andere artiest bij te staan om zo samen een lied te produceren. Het openingsnummer van dit tweede uur is daarvan een voorbeeld. We horen namelijk Stromae samen met de Zweedse singer-songwriter Tove Lo, artiestennaam van Ebba Tove Elsa Nilsson. Haar 6e studioalbum Estrus kwam vorige maand uit en op dat album staat het lied De Fleur, waarin ze samenwerkt met Stromae. Het lied is het resultaat van een demo die Stromae zelf enkele jaren geleden naar Tove Lo stuurde. De twee artiesten hadden elkaar ontmoet toen Stromae in 2015 optrad op het Coachella Muziekfestival in Californië. Tove Lo was naar eigen zeggen meteen fan. Ik was gewoon omvergeblazen door zijn manier van performen. Alles was zo perfect. Het was echt hypnotiserend, zo zei ze. Tove Lo en Stromae hielden daarna contact. En in 2022 stuurde Stromae haar een pianostuk en een koor dat op de achtergrond fluisterde. Het raakte Tove Lo en zij bewerkte het totdat het nu is geworden. Het nummer De Fleur. Tove Lo had toen net een album uitgebracht in 2022. Vandaar dat het pas in 2026 op de plaat kwam te staan. Ze vertelde daarover: ik nam opnieuw contact op met Stromae. En hij vroeg me meteen of hij er ook op mocht zingen. En ik zei alleen maar, ja, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hij stuurde me zijn strofe in het Frans. En de track is een van mijn favoriete nummers op het album geworden. Ook omdat ik denk dat je de seksuele spanning tussen de twee mensen in de liedtekst echt kunt voelen, waarbij de vraag rijst: gaat het gebeuren of niet? Tove Lo treedt overigens op 12 november op in Amsterdam. AVAS Live, om precies te zijn. Van de Cameroense zanger Karaitje Fotso kwam in april van dit jaar haar 5e album uit, Gwa heet die plaat. De Gwa waren in Cameroen in het verleden bijeenkomsten waarbij vrouwen op huiselijk geweld reageerden door samen te komen bij de rivier of op het veld. Daar deelden ze hun ervaringen via zang en dans en gaven ze uiting aan hun verdriet. Na de dans wierp elk slachtoffer zich in de armen van een andere vrouw met de woorden: ik vertrouw mezelf aan jou, aan jullie toe. Toen een echtgenoot het huis van een deelnemster aan de Gwa in brand stak, leidde dit tot een opstand in het dorp. Voor het eerst hielden de vrouwen de Gwa in het openbaar en kaarten ze het misbruik aan. Zo ontwikkelde de Gwa zich tot een ritueel dat bewustzijn kon creëren en geweld kon tegengaan. Vanwege het toenemende geweld tegen vrouwen in Cameroen in 2024 en 2025 waren er circa 100 gevallen van femicide, richtte Karaitje Fotso een besloten Facebookgroep als Hedendaagse Gwa op. Inmiddels telt die groep 30.000 leden. Diep geraakt door de verhalen die ze hoorden, werkte Fotso aan een documentaire, een fototentoonstelling en een dichtbundel. En ze selecteerde de 10 meest aangrijpende verhalen en liet zich daardoor inspireren voor de 10 nummers op het album dat tot stand kwam in samenwerking met de Cameroense singer-songwriter Blik Passy, aan wie Fotso de volledige artistieke leiding toevertrouwde. De track die ik laat horen heet Gewo en die gaat over vrouwen die de kracht vonden om te vertrekken.

0: Eimond 360.
1: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Belrouge is een driekoppige band uit Londen. Catherine de Boer, Ricky Fabulous en DJ Modest vormen die band. De band ontstond in 2005 en was aanvankelijk actief tot oktober 2013... en bracht in die jaren onder meer 5 albums uit. Over hun abrupte einde in 2013 zei Catherine de Boer later: "We hadden allemaal om uiteenlopende redenen behoefte aan een pauze. We deden ons eigen management, wat een enorme klus werd naarmate de band groeide. Daarnaast raakten andere aspecten van ons leven behoorlijk op de achtergrond. Dus we moesten onze prioriteiten anders stellen." Iets dat in de tegenwoordige muziekscene, en nu ben ik zelf weer aan het woord, veel speelt. Afgelopen zondag namelijk was ik bij een optreden van Micah Miller. Zij gaf te kennen dat het niet eenvoudig is om van de muziek te bestaan. Ze brengt zelf haar platen uit. Streams op muziekplatforms leveren weinig inkomsten op. Veel optredens zijn noodzakelijk. Terug naar Belrouge. Die band heeft in 2025 toch weer de draad opgepakt en een aantal singles uitgebracht. Maar ik draaide een oudje, Backyard uit 2008, met daarin onder meer deze zin: "Give me the strength to carry through. Give me the breath to do what I got to do." Flavia Coelho, Coelho denk ik, werd geboren in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. In 2006, ze was toen 26, verhuisde ze naar Frankrijk om daar haar geluk te beproeven. En dat vond ze, dat geluk, want in 2011 won ze de 5e editie van het Franse muziekfestival Génération Réservoir, waarna ze een platencontract kreeg en haar eerste album kon uitbrengen. We gaan een lied van haar uit 2016 beluisteren, Meu Cabello. In de tekst verwijt de ik-figuur haar partner dat hij haar voortdurend met een andere vrouw vergelijkt. Flirt met andere vrouwen, ontrouw is, geen echte verantwoordelijkheid neemt in de relatie. En tegelijk benadrukt ze haar eigen waarde. Ik ben niet te koop, ik laat me niet gebruiken. Zo zingt ze in het Braziliaans-Portugees. Kortom, het lied gaat over een vrouw die een einde maakt aan een ongezonde relatie en haar onafhankelijkheid terug eist. Flavia Coelho.

Frans-Braziliaanse Flavia Coelho met Me Cabello. Mezzosopraan Mara Chakniuk is geboren en getogen in de Argentijnse stad Salta. Als operazangeres is ze lid van het koor van de opera van Bordeaux. Maar ze is daarnaast ook singer-songwriter. 2 weken geleden verscheen haar 3e album, Broderies. Met dit album brengt Mara Chakniuk een ode aan de sterke vrouwen in haar leven. Ze vertolkt hun stemmen en veerkracht, hun hoop en vervulling, hun vragen en uitstraling. Chakniuk noemt het album een drager van historias de vida, verhalen van het leven. Muzikaal gezien combineert Mara Chakniuk op Broderies, dat in het Frans overigens borduurwerken betekent. Ze combineert dus op dat Broderies de diverse stijlen die ze heeft beoefend: klassiek, jazz, hedendaagse muziek en Latijns-Amerikaanse muziek. Bassist en muzikaal vormgever Daniel Oufraar verweefde de draden van dit borduurwerk op kundige wijze tot mooie en gevoelige arrangementen. We gaan luisteren naar Me Silencias, Silencias por dentro. Je brengt me tot zwijgen van binnen. De liedtekst lijkt te gaan over een overgang in het leven. Wat gebeurt er met je innerlijke stem wanneer de relaties die jou definiëren veranderen?

De Argentijns-Franse Mara Chakniuk. Ze zal Poolse wortels hebben, veronderstel ik. Met het bijzondere Me Silencias Por Dentro, waarin zij dus klassiek jazz, hedendaagse muziek en Latijns-Amerikaanse muziek mengt. Met een, in een stuk wat een, dat een ode is aan sterke vrouwen. De vijfvoudige Grammy-winnares, over sterke vrouwen gesproken. De vijfvoudige Grammy-winnares Angélique Kidjo ontving op 18 augustus jongsleden als eerste zwarte Afrikaanse artiest en als eerste Afrikaanse muzikant een ster op de Hollywood Walk of Fame. Waarom moest het zo lang duren, vragen jullie dan af. Op de website van de Hollywood Walk of Fame valt er over onder meer dit te lezen. Deze historische eer valt samen met een cruciaal moment voor Afrikaanse muziek. Nu artiesten van over dat hele continent een nieuw publiek bereiken en de populaire muziek wereldwijd opnieuw vormgeven. De erkenning voor Kidjo is van bijzonder gewicht. In de loop van haar 40-jarige carrière heeft ze de weg vrijgemaakt voor Afrikaanse artiesten op het wereldtoneel. Daarmee vormt deze onderscheiding zowel een viering van haar unieke nalatenschap als een weerspiegeling van de beweging die zij mede heeft helpen voortbrengen. Ik ga van haar album Hope, dat een half jaar geleden verscheen, de track Na die balans draaien. Daarin werkt Kidjo samen met de Congolese rumbaster Fally Ipupa, het Nigeriaanse highlife duo The Caveman en de Londense trompetiste met Afrikaanse wortels Sheila Maurice Gray. De liedtekst gaat over een muzikale levenshouding. Blijf ademen, vertraag, laat het leven bewegen en probeer je innerlijke evenwicht te bewaren.

0: Eimond 360.
1: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Over deze artiest schreef de website Kloffen Mac in november vorig jaar: er is een ware natuurkracht opgestaan in de moderne soulmuziek. Brother Wallace, een artiest uit West Point, Georgia, die als missie heeft pure vreugde te ontsteken. Zijn debuutsingle Who's That is een vreugdevolle, energieke soul song die een gebroken hart van een heel andere kant bekijkt. Wallace omschrijft het nummer, dat gaat over het betrappen van een partner met een andere man, als allesbehalve droevig. De houding die ik aanneem is meer: het gaat goed met me. Ik ben niet gekwetst, ik heb je betrapt en nu ga ik weer verder. Er zit bijna iets triomfantelijks in. De Cubaanse celliste en zangeres Ana Carla Maza begon als dochter van een beroemde Chileense pianist en componist op 5-jarige leeftijd met piano spelen, voordat ze 3 jaar later de cello ontdekte. Ze is inmiddels 31 jaar en is via Spanje in Frankrijk beland, maar draagt haar dit jaar uitgebrachte album Alamar op aan haar geboorteplaats Havana. Op dat album wordt ze omringd door een Cubaans-Braziliaans septet, waarin ook haar moeder, de Cubaanse akoestische gitariste Mirza Sierra, speelt. We gaan het Poppy Chete Aimé, ik hield van jou, beluisteren, waarvan overigens alleen het refrein in het Frans wordt gezongen. En dat begint, dat is ook nog wel de moeite van het vermelden waard, met een onverwacht ska-ritme.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: Dit waren drie Algerijnse grootheden. Ik heb het over Rachid Taha, Khaled en Faudel. Alle drie zogenoemde meesters van de raï. Raï is de Algerijnse volksmuziek. En ik liet van hen een opname horen, live optreden uit 1998... van het lied Abdelkader. En dat gaat over de 19e eeuwse Algerijnse vrijheidsstrijder van die naam. Inger Nordvik is een Noorse zangeres en componiste. En die had in 2020 haar debuutalbum. En ze wordt nu al vergeleken met grootheden als Joni Mitchell en Kate Bush. Ze laat zich niet in een hokje plaatsen. Ze beweegt zich tussen pop, Noorse folk en jazz. Ik draai het nummer It Follows van haar album Hibernation. Winterslaap betekent dat, uit 2023. En Nordvik heeft verteld dat ze met het album een toestand van overstimulatie wilde onderzoeken. Het gevoel dat je voortdurend gesprekken, nieuws en stemmingen en andere prikkels hebt en die vragen om je aandacht. Ze beschrijft haar songs bovendien als gesprekken op een zowel micro als een macro niveau. Gesprekken met jezelf en met de buiten.

Inger Nordvik met It Follows uit Noorwegen. Ik komt zij vandaan. Mooi nummer. Ik sluit deze aflevering van Voorgrondmuziek af met een Poolse zangeres, Maya Klesz. Zij wordt een van de beste Poolse zangeressen genoemd. En ik laat een nummer horen van haar nieuwste album. Ion heet die track. En dat gaat over relaties, intimiteit en het verstrijken van de tijd. Volgende week ben ik er niet, dus graag tot over 14 dagen. En dank voor het luisteren.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800, zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober... en ook werd een Israëlische vlag verbrand... en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen... en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid... maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op... om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt... na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken... van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland... 6.000 tot 11.000 huizen gekocht... Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800, zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Woensdagmiddag startte rond 1:15 een grote zoekactie in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen. Een persoon werd 1:15 in zee gevonden en naar het strand gebracht. Reanimatie en medische hulp mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het lichaam wordt onderzocht. Bewoners van de Planetenweg in IJmuiden zitten al dagen zonder straatverlichting door een losgetrokken kabel bij werkzaamheden van netbeheerder Liander. De gemeente werkt aan reparatie die uiterlijk donderdag klaar moet zijn. Er zou een voetganger zijn aangereden door slecht zicht. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800, zo'n 400 tot 500 euro waard.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de